0: mal alle zoet. Dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, door is. Ik dacht ja, door is. Ik dacht ja, door is. Al doorbie. Ach, dan klap je toch een boas.
1: Schönen Sonntag mit NDR 1 Radio MV.

0: bang van wut en van boshaftigheid. En vrouw en kinder in huis kregen de nood. Hij zoop aan morgen en hij zoop aan oom. En hij sleucht dat vijongung door keas en uitbroken bol. En hij wil niet springen. En wil toch weten wat dat weer met hen zout. En daar greep hij de deen. Die weer bij hem keuks en de keuks zo wat luts kriegen. En hij smeet er in zout. En hij zout haar in grond. Daar lag hij op. En hij dans om den zout en sleut met een voet snee en hij op de deen. En hij reed naar Johan en naar Jacob. En die luid kwamen van velen en uit de huis en ze grepen en bonden hem. Bij handen en bij voet. En ze brachten hem naar de stad. En de kerk trokken ze rood. Die werd dood. En den zout smeten ze toe. En die zout had geen grond. Toen kwam strijd in dat dorp. En ze wisten niet voor en niet terug. Door wie een partij die sleep goed. Maar die andere. Die keek nacht voor nacht duister diepe lukken in die mondblanke dek over het bed. Toen kwam die uit de stad en hun gericht. Een richter kwam en een van de regering.
1: Hier is een zout, die had geen grond. En een deern is door een stad geworden, tot dood. En een mörder is door die niet bezig is. Wo is de waarheid die ons loop geeft? Und abwogen ohne Angst. Jakob Willers, bist du in den Sautsprung?
2: Ich bin Sprung.
1: Warum bist du Sprung?
2: Ich bin voll und bin Sprung. Beides zugleich. Ich kann nicht sagen.
1: Was hast du sein?
2: Ich kann nicht sagen.
1: Wollt du nicht oder darfst du nicht?
2: Ich kann nicht.
1: Wofür sind 3 mal 3?
2: 3 mal 3 sind 9.
1: Hat die Saut einen Grund?
2: Die Saut hat keinen Grund.
1: Kannst du das beweisen?
2: Ich bin die Beweis. Ich bin Sprung.
1: Springst du noch mal?
2: Die springt, wo nix zu riskieren ist. Die wint auch nix. Die verlust, was er hat.
1: Was hast du denn?
2: Ich hab, was ich weet.
1: Wofür sind 3 mal 3?
2: 3 mal 3 sind 9.
1: Johann Johansen.
3: Herr Richter.
1: Bist du Sprung?
3: Ich bin Sprung.
1: Wanneer bist du Sprung?
3: 3 dagen naar Jakob.
1: Waarom bist du Sprung?
3: Ik wil wel zeggen. Ik kan het niet.
1: Heb je je afsnapt wat je hier zeggen wilt?
3: Waarom schön wie dat?
1: Wat hast du zeggen?
3: Ik kan het niet zeggen.
1: Wie in de huis, Böhm, wie in de Menschen. Wo zijn die uit? Vertel!
3: Alles. Mijn Justo is hier. Ik heb daar geen woord voor.
1: Wofür zijn 3 mal 3?
3: 9.
1: En de zout heeft geen grond?
3: De zout heeft geen grond.
1: En de deer? Wat ben je met die?
3: De schuld heeft een grond. En de onschuld heeft geen.
4: Abhoi! Forts abholen, mijn vrouw. Die bank is gone. Tau. Gott rot. Ik vroeg wieder. Du, kom her. Bist du Sprung?
5: Nee.
4: Warum nicht?
5: Ich spring nicht in den Sout.
4: Du hast gehört, was die Bein sich hebt. Wat meinst du da, Tau?
5: Du hebt träumt. Was du sagst, ist unklug. Kein Mensch da, so wat.
4: Ist gut. Du, kom her. Warum bist du nicht Sprung?
3: Ich bin Sprung.
4: Woher?
3: Gestern Nacht.
4: Wo kämst du da?
3: Ich bin vor.